Establecimiento Paradise 90 FM. Ja, wat zeg je voor we gaan 2026 door televisie en plafond naartoe, hè? Tjatjoe! Of heb je...